0: 91.1 FM.
1: Number six, tied up by Mia. Mia steals it away from her and puts up a shot, draws a foul. Mia going to the line for Jew after that steal. What a play by number four at Mao.
0: Radio.
1: Big grin on her face.
2: Oh, what a great play is right.
3: Samis anus tainam nap allmill.
4: Why?
5: And the sign up of the new Hulk radio.
4: As I now look at the time,
6: 91.1 FM.
4: Where?
7: Are you interested in being a part of New Hulk Radio 91.1 FM? New Hulk Radio is seeking volunteers to produce a radio show series. For more information, go to our website at newhulkradio.com. That's NUXALK radio.com.
8: Thank you.
5: This is January 20th, 1986. And I'm in here at Willie Hand's home interviewing him about our land claims. And Walt Stomelitz, squats the north, please. So what's here?
9: Quarkish.
5: Quarkish. Thank you.
9: Weiß dich Angst, Reis, putz die Stalt am Steig, legst dich bis zur Tschiorz, verlass eine Pizza, le, putz etwas aus, ich, wo käme es kosten dich, zu gekaut, die Kurul am Steig, weil ein Zeil, wenn sie kichert, Du matust, du fick und guckst. Kost nicht. Gott, die Kugel im Stab. Kämmerst du mal aufs Zeil, kommst du auf die Kugel im Stab. Sei uns auch wichtig. Du fick und guckst. Die Kugel im Stab. Teil ja auch nichts. Dig skad, dig klos. Välja om kokskilt, kolla om kiltar. Att äga ut av ett och. Du nu skälken stöck. Dig skad, dig kiltan, kof med skälk. Och skottnist, kolla om stöd, klos. Kolla tjej, och kolla om Als ein Jutsch-Auweidung, du schützt mich doch. Dich stark gerade, dich klein, auf Nutzeln. Ich gehe euch, ich gehe gut um mich her. Als ein Jutsch-Auweidung, du kannst nämlich doch. Dich, dich klein, ich gehe genau alt. Ich kannst nämlich her, ich gehe so da alt. Als ein Jutsch-Auweidung, Fy cwll hwg sy'n chwll mill. Clab a laich ti'n le cwll hwnnw'n llawn. Wa harg le beid tan gilst ddim a dawd. Dys tew llid stwyd. Ddim a dwyd stwch. Ys aiw tawd dwyd stwych. Gawd di gildan sy'n gael un aw alt. Dys tew llid stwch. Það vel að ég hugsa til í gáðum og bara til að hláða því hvort hugsa. Það vel að það séna á þess að nú hundsa. Það vel að skoðst það ná og vona nýmkett. Það er það séu allt í þess að. Vona nænað og nætlaðað og nætlaðað og nætlaðað. Væði lyks, dýksti mann. Ja, maar dat is al echt goed. En eigenlijk zit ik met de mensen die zijn twee. Dus hij is eigenlijk zult. Heidle bij. Wij. Als die koerlunch, dan met die stout. Qua naïts koerlunchs. Soms dan nou, als je wist, dan met die koerlunch stout. Og Michael Kellus, og Madame Mann, concords, the matis out. All the matouts were psilamatus. 4 miles, since. Scomas down, which he melt with hemats and homats. All stooped. You stepped. As he now dog, who are pseudest. All salamed. Who are madam, salamed with conides. Slash the clamstars, the pseudoks. Well, it's eight a month. To the cohost. Shouts to the clockets, give up the kids. Salamed, all not safe. Not safe, I would mean. Burn bridge. For means is not safe. Dry country, to the man like home shards. Slash, they have shoot a latch, we hit it him at sound. Them at the lachts. The kick here now. Johnny Moody. Let's eat. Let's call him. Wish to what him at. See now at them at the lachts. See, Chick Joshua. That's my help. I know it's Gelasm to my bow. And eat. All street. Slachado, wap shoot a lot. We get to put chemicals. Alexandri. Street him. As we come to magic. We try to think street. Ik zou zou daar ook voor zou als een laat. Toen zijn kietjes ik slechts. Voor zou als wat eerst goed ik als een beetje laat met het kerst. En ik heb toen wat zoekert. Ze zijn goed, dus ik heb iets koos dit. Die kom maar daar, hoe het is. Zagen ik. Hoe is het bij het dansen. Dus. Als je komt. Als je. Toen kreeg ik niet iets doet als kort te zitten. Ga klein, dus klik het stijg. Waar heb je daar weet ik? Waar zie je? Michael Kellos, je nou uit, we kennen die groomschouwer. Ik heb ze het team te maken. Dus ik heb hier schoenen zelfs niet, de groomschouwer het team. Goed uit, wat van staat, hoe is Michael Kellos? Ik ga nu ook kocht mijn vrouw. Dat doet uit, ik heb het team nu. Dus ik ga hem niet. Ik kom schaar daar. Ik ga hem stellen ook. Ik heb het maas, maar daar. Niet zo'n muziek. Wil ik je gelas als smil. Zo'n duid. Dus wees ik niet, ik kom schaar. Zoals. Ik heb een geld gelos, als een geld. Zo was ook, zag ik niet, die de kroonschaal, ik heb het zet. Spoeg heen, moet ik daar. Je spoeg, die is ook daar. Die is daar, die lang nou, van een geld in het. Je mag at least a spook, a lemon cottage. Achtzig seix, a suki salad out of dollars, gig seix, my Malay claim, or lemon cottage. Achtzig a wadi get them stir. Skenaik, skewin seam, day. A milk came to spook. Na bit shot in the halkim day and the travion catch and the shoot slim catch. Dig the law now. I can one seat to get them steady, the cash book. He said, hey, did you cook at least stood, it's a day, the Bible day.

0: Ой, она, знаете, мне так скажет, напам хоть сохранится, стартайте-то. А вот что нам, а то кто-то махтах, а то айте-то, как ты слазь.
1: My name's David Hodges. I'm all the way from Montreal, Quebec. I came here just for karaoke night. I hope you guys appreciate it.
2: Make some noise for New Hall Radio.
3: Hi. I guess some skis on what? Some smash cows. Hi.
0: As I quit. As well as quest. Slew as well as the son was a Swazel Sark. As well as Sastro. But the Kladash kaputs of Sastro. That is a sort. About that to come Sastro. Skate is hechampit. That to slash what to suit Schechempit zeltokal schwaotro. A ja utrzymałem sawanachkus. Sawanachku. Co ta otro. Oto umetał centrus. Antał. Pod stekladajskie pucut zeltro. Zanautro. I spiechle nautro. As I know, the people smart, I like who else that slacks could eat from start to laugh one. I said, so on what else to. Ich mag a lot of who else that looks to mow. Jamas no smack, quillets, I guess, is some that I know that it's a tumana. We shall not quit sick. To a sitro. At to sawana. One in it. Ninitsak. I know could start to get shit after. This some to die. No skills. I know it's a skit about skits hechem feet to tell us out to someone asked. I know it's a skit that he now asked. I was not with the smart skit that he now since skit no skills. I sensed no takens at all. Klaps de kladdaig ochel. As I nad, sasni, as listu da o dut yn altro, as di sant daig. I nad yn stos, ni nid ni mw da o. As i gwylwg, wa kylsw, as nws kyls da trwy'r chwyd. What's in start? I know screen my hook duck. Scars eyes, scars, out west. About the circumstance, cattle with the curse. As did the gifts to them today. As I do, as switch down there, as Lutheran. As I could ask the Knox Mills. As I took, as Krishna. But when I do me think that the same today is Krishna, it'll cross the Scots dust. But when I, as I ask those girls who say as the earth, I thought go to the earth, as I thought as that's a nice stunk. It's a nice stunk. This is dust. That's not my request. As I outside go get to the coast, the horse I let the sums my house eat and Astros propose it. We could get well, I tell shells. What a suck was some sketch. Call shouts or let cool such that I now not cool I shall. What was some sketch at least like? Was some sketch at the only quarter? What can that? What called it? Was she let it the hot cut to the mutants that took them stutter? I say now. What can't you like what you said that Slahat Kwasna Kuni Pui as an Kusaiya Tisum Tilakutos as the Lassahanat? We could get such stuck lot of a gouted to trim stuck get to thou.
4: And the sign up of the New Hulk Radio.
0: I know it's a skit about. Skit schicken feet. There's a less out. There's a one out.
5: 91.1 FM.
3: Hi!
6: Test the 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. We're going to give a test on the story of Albert Sarwalis from way back about the Cry Rock.
7: And then there's news with the last. I know it's handy. And the nest. I'm a left smart. I check with the kid out. That's how in the nest.
8: 91.1 FM, New Hulk Radio.
7: That's a damn critically milk to the milk. Ach, to the milk to the nest. I'm going to go to the house. Ach, ik heb zo lief, oh. Ik weet niet, ik zeg het niet, ik moet het lekker. Maar ik weet niet, ik zal checken die zo, wat arrows. En die boetsten daar. Ik heb dus een, het is niet goed. Het is niet een beetje goed, het is niet echt. Ik zeg niet, ik weet niet, ik heb gelijk zelf. Als je nu komt, dan ga ik de collega. Ach, dan heb je die man getrapt, ze kies. Ik zeg, nou, sta, ach, die staat gelijk, sta, ze kies dan. Het is zo maar stak, het is zo maar zo stak, het is nog. En dan ga ik, als je die man. Het is gelijk met het diepste en het knende. Ik heb ze kies al. Het is een lekker makkelijk. Het is een enig. Het is een wakkink. Het is een zo raak. Ik stijgde die. Dimnes, de konatme is, wacht niet meer, wacht niet meer, kolla. Ah, dat is, dat is konatme rijks, de leidens. Schimana kocht. Kiet gemat niet, dan naast, ze daar is konats. Had me bestaan, het schieters. Maar is laatst, denk ik. Ik heb ook al het week gezet, gelanden of gezet. Ach, het is al een die kon het niet te doen. Ik heb iets waar goed in het. Maar ach, ik was. Goed, dat kon het dus. En dan ga ik hier. Goed, dat kon het. Oh, ik kon het tijd liep zo legaal. Oké, ik pak wel eens. Oh, wat acht. Nou, de acht. Ik had al zit ik het zo net. En dan ga ik hier. Oh, nou, Audi. Ik ga wens niet. Soms ik het in mij. Ja, stil. Ja, we
0: zijn.
7: Wat is het? Zetij. Ja, zetij. Ja, zetij. Dat is het. Ik heb naar het gegeven, Konet, zullen we met angst, Konet, zit ik het echt, nee, goed iets, Konet, zit ik zelf diep. Oh, al iets, ik zal niet zelf. Ik heb zelf zo. Ik heb het in de hand. Ik heb het gegeven. Ja, ik ga met zich, ach, lekker.
8: 91.1 FM, New Kalk Radio.
7: Dank je, dat wil ik stelen, Ali. Maar dan moet ik ze, dan moet ik ze ontzettend. Dan moet ik ze. Maar ik wil het gaan altijd. Super, goed ik. Die zeggen dus die neigheidsliktij. Maar dat echt. Waar voor waar komen daar die? Dat is een idee. Om maar niet is dit super, zo dat echt. Als je zegt, goed ik. Dus dat ik. Het is goed om ze konnet. Nee, goed is het niet. Ach, goed, ik slijt konnet. Het is maar goed om ze konnet. Dat is niet ik. Het is wel goed om ze konnet. Maar het is wel niet echt. Die is zo. Na pečinu da je se uštat se odkudik, se snekri. Kona šiška, se snekri, da se tu se nalo lajkni. Ova te se uštat, kona šalt, šiška lakna tam stat, pa se uštat se snekri. Slahti se, staje lajt se odkudik. Хамас кирге удаан гүшиге кипни хүшиг хүний кэсэмнэ үкнэмнэ уурсуд гүдик хүнэ бид мөнхө услэмс байс кортис цайс үстэс ашигшд үсих хэкш да уурс хийс кэ бүхцэс хэсэн сэсэнэ кэл михайдс засэр Hij is goed te kennen wist, hoe lelijk is dit met zich. Hij is slams goed is, knemst is het, schuldt zich niet in. Hij is dit, gehek is dit, dat is goed zich Na lajte leci kita, samo osluz tako, vas napitaš. A jes niko kneki šo, vas kakas s neki, s tlem s napalim s kita. Kva nas cipam s lala. Ovo
9: lajni kjehta akul. A jes, jeke walis.
7: O. Ich glaube, das ist nicht richtig, weil ich es auch war.
9: Ich habe schon eine Aufstellung.
7: Ein Monat Zeit, aber eine Aufstellung zu tun. Sie liegt uns, ein damals Kielkommatz zu tun. Ich denke, ich freue mich auch. Mots, malet, that's it.
9: Unless we're letting kicked us, I could have kissed in the most. What's your name?
7: This is the little mountain that's deep, the life would sleep. I could have kissed the source is nicht. Less, no, she ain't cooks, the life would sleep.
9: Ja, was kies je? Wat kies je dan de maatst? Ik kan natuurlijk niet. Ik zie kies. Ja, maar het is wel een beetje. Ja, ja, ja. Dat is goed. Dat is goed.
7: Yeah,
6: that's
7: a lot. Oh, Christ.
10: I was in the house.
7: with sex that's got Bakinsk got he obviously could his nip the couple of ice and he fixed that ice he got. I could look he placed it as a cat had said the old sheep are less of the brands. I did the sheep each this hour to Alex his nip the life.
10: Kinder sich, so war das hier, so kann man.